Kom ons doen iets in Afrikaans, iets local. Hier is muziek van Elvis Blue, Herinnering. Marshmallow Bestiel, Happy op pad vir jou. En direct na dit, The Song That I Promised You.

0: Ah yes, Choosing Texas, Ella Langley, right here on your number one feel good station. Lekker vrijdag my nou. Vrijdag my later, asseblief in Afrikaans. Gerda, hoe gaan het?
1: Goed en met jou, meneer Mac.
0: Goed, moet jy nie afwees nie?
1: Moet jy dit sê nie. Hier is ek.
0: Kom ons betaal maar hy saas.
1: President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binnen die volgende paar dae toespreek oor die regeringse stappe om geslagsgeweld en vrouwenmoord te hanteer. Die president het gister by die viering van Nationale Erfenisdag by die Bongoletse Sportstadion in Oudtshoorn gesê. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vrouwen in die Ekurhuleni gebied. Peter Bond sê die jongste rentekoersverhoging van 25 basispunte gaan meer druk plaas op huiseienaars met lenings. Die verhoging is 'n voorsorgmaatreel teen moontlike skokke in oliepryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. En by die Verenigde Nasies moes daar in die algemene vergaderingssaal vir orde geroep word tydens die toespraak deur Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu. Tientalle afgevaardigdes het gister uit die vergadering gestap tydens Netanyahu se toespraak. As dit by die weer kom, begin ons hierdie naweek gedeeltelik bewolk, koel tot warm in plekke. Enkele namiddag buie en donderbuie kan verwag word oor dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria op na 28, Johannesburg en Mbombela 27, Emalahleni 25, Polokwane 26, Rustenburg 30. As jy reis, Kaapstad 24, Gqeberha 25, Durban en Bloemfontein 27. Ek's Gerda de Souza, ek bring meer nuus vir om 6 uur.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: Our special guest on the show this morning, rugby legend Francois Oughart. We've had Brayton on the show and we got talking about golf. He's a really good golfer. John was on the show, John Smith. We also had Brian on the show, Brian Abana. Then we realized that Brian Abana, Brayton Pulser and John Smith all had the same opinion about Brian Abana's golf.
4: He looks amazing, but... He might be better now.
3: He's not.
5: Not a question.
4: He's not.
3: There was a line that somebody used, not necessarily one of those guys I just mentioned.
4: Yeah.
3: The line was, all the gear,
4: no idea.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: All right, worry. Kom ons hoor nou. Het jy dit reg? I'm not music, but after winter, I can make the whole morning sound different. What am I? Raisel, jy gaat ons jou antwoord. Kom ons begin met I, ou Dirk.
6: Morgen, Mac.
0: Morgen.
6: Dirk, man. Ja, nee, ek moes jou dankie sê vir oggend, want toe ek jou riddle hoor, toe dacht ek, nee, dit is spoels daai. Ek wil jou laat weet. En toe ek my foon gepak nie. Gelukkig was ek net so 5 kilometer van die huis al. Toen moest ek omdraai en my foon gaan haal. Maar ja, ek sal sê dit is spoels. Dankie, en dank vir die show en lekker dag en lekker naweek.
0: Andries.
7: Jy is een poep, Mac.
0: Nee, dit is nie. Jy is heeltemal verkeerd.
8: Morning, Mac. Morning. The chance says maybe the songs of the birds.
0: There we go. You got it right. Dit is nie een poep nie. Wie is jy? Jy is een lekker stoot so vroeg in die ochend. Yes, it is birds. That's what I'm looking for. En moet nie waar nie, Dirk, dit het met my gister gebeur. I had to turn around on the highway because I felt so guilty that I'm not working. So I called my boss. I was like, hey, am I working? Am I not working? What's happening? Ek was ook bykie dier mekaar. Dit gebeur right random vakantiedag dier die week. What a time to be alive. Anyway, Matthew Mole in my head. Volgende...
9: It's time to live the high life with Lotto Stars Real Rush Privé slot games. Spin the slots now.

0: is wonderlik om hierdie muziek te hoor. Dit is toe ek begin werk het en in die grootmenslewe ingegaan het. Ek dink is 1998. Mooi dag!
1: Music, memories and your moments. This is the Feel Good Mystery Year with Alana Africa Breddenkamp. Weekdays at 10 a.m. on Jacaranda FM.